niet van je vrienden. Hing op pillen, hoor. Dan, dan. Het valt voor.